0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. Grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit de jaren 80.

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. Naast de Vlaamse klassieker, de Franse hit van toen, de Hitstory en de Golden Sixties, hoor je iedere weekdag in de Express Jukebox tussen 10 en 12 ook een Songfestival klassieker. Op Express natuurlijk.

laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur van zondag.

Goedemorgen allemaal, expres in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt in

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Bewoners van appartementsgebouw De Nieuwe Kade aan de IJzerlaan in Antwerpen-Noord klagen over aanhoudende overlast. In de parkeergarage liggen regelmatig afval en lachgasflessen. Ook geluidsoverlast door nachtelijke feestjes zorgt voor frustratie. Volgens de bewoners zijn het vooral Airbnb-gasten en tijdelijke buitenlandse werknemers die voor problemen zorgen. Daarnaast kampen ze met fietsdiefstallen. Verschillende dure speedpedelecs verdwenen al uit het gebouw. Bewoners voelen zich daardoor steeds onveiliger. Ze willen camera's plaatsen en de toegang tot de garage beter beveiligen. Maar die plannen raken voorlopig niet goedgekeurd. Een meerderheid van de appartementen is in handen van investeerders die volgens de bewoners niet bereid zijn om extra kosten te maken. Woonzorgcentrum De Veldekes in Berchem organiseert voor het eerst een week van de intimiteit. Daarmee wil het seksualiteit bespreekbaar maken bij bewoners, familie en personeel. Volgens het woonzorgcentrum groeit de nood aan nabijheid en relaties, zeker bij bewoners die hun partner verloren hebben. Tegelijk kunnen er ook, al dan niet bewust, grenzen worden overschreden. Met workshops en andere activiteiten wil De Veldekes het taboe rond seksualiteit bij ouderen doorbreken. Ook familieleden worden betrokken, omdat zij vaak vragen hebben over hoe ze met hun eigen gevoelens en die van hun ouders moeten omgaan. Daarnaast krijgt het personeel extra ondersteuning en opleidingen. Het initiatief past binnen het beleid van zorggroep Vulpia, dat inzet op relaties, intimiteit en seksualiteit als volwaardig onderdeel van het leven in een woonzorgcentrum. Zorgbedrijf Antwerpen heeft op Sint-Andries maandag haar derde combine geopend. Dat is een moderne buurtbistro waar betaalbaar eten en ontmoeting centraal staan. Na Cadix en Ruggeveld is dit de eerste combine in het centrum van Antwerpen. De bistro bevindt zich op de nieuwe site met assistentenwoningen. Met deze combine wil Zorgbedrijf Antwerpen haar dienstencentra een eigentijdse uitstraling geven. De klassieke refter maakt plaats voor een warme en toegankelijke ontmoetingsplek voor alle generaties. Senioren met een klantenkaart betalen minder, maar ook buurtbewoners, werknemers, studenten, shoppers en toeristen zijn er welkom voor een drankje, lunch of lichte maaltijd.

Het is vandaag wisselend bewolkt met af en toe een bui en maxima rond 13 graden. Morgen kunnen de buien feller worden. Er staat ook een vrij krachtige wind die de 15 graden killer doet aanvoelen. Donderdag blijft het fris en wisselvallig en kan het onweren. In de loop van de namiddag komen er opklaringen. Het is dan een graad of 13.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Woonzorgcentrum De Veldekes in Berchem organiseert voor het eerst een week van de intimiteit. Daarmee wil het seksualiteit bespreekbaar maken bij bewoners, familie en personeel. Volgens het woonzorgcentrum groeit de nood aan nabijheid en relaties, zeker bij bewoners die hun partner verloren hebben. Tegelijk kunnen er ook, al dan niet bewust, grenzen worden overschreden. Met workshops en andere activiteiten wil De Veldekes het taboe rond seksualiteit bij ouderen doorbreken. Ook familieleden worden betrokken, omdat zij vaak vragen hebben over hoe ze met hun eigen gevoelens en die van hun ouders moeten omgaan. Daarnaast krijgt het personeel extra ondersteuning en opleidingen. Het initiatief past binnen het beleid van zorggroep Vulpia, dat inzet op relaties, intimiteit en seksualiteit als volwaardig onderdeel van het leven in een woonzorgcentrum. Zorgbedrijf Antwerpen heeft op Sint-Andries maandag haar derde combine geopend. Dat is een moderne buurtbistro waar betaalbaar eten en ontmoeting centraal staan. Na Cadix en Ruggeveld is dit de eerste combine in het centrum van Antwerpen. De bistro bevindt zich op de nieuwe site met assistentenwoningen. Met deze combine wil Zorgbedrijf Antwerpen haar dienstencentra een eigentijdse uitstraling geven. De klassieke refter maakt plaats voor een warme en toegankelijke ontmoetingsplek voor alle generaties. Senioren met een klantenkaart betalen minder, maar ook buurtbewoners, werknemers, studenten, shoppers en toeristen zijn er welkom voor een drankje, lunch of lichte maaltijd. Van 4 tot 7 juni staat Antwerpen opnieuw in het teken van mode tijdens het Antwerp Fashion Festival. De organisatie heeft gisteren het volledige programma bekendgemaakt. 4 dagen lang zijn er modeshows, expo's, installaties, lezingen en andere evenementen verspreid over de stad. Daarmee wil Antwerpen zijn internationale reputatie als modestad extra in de verf zetten. Op het programma staan onder meer shows van Essential Antwerp, Walter van Beirendonk en de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen. Expo's zijn onder meer te bezoeken in KMSKA en MOMU. Ook in het straatbeeld zullen op verschillende locaties modeinstallaties en etalages te zien zijn. Meer info vind je op antwerpfashionfestival.be.
2: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss.

Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit gelood? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur, van zondag tot donderdag.

Op 16 en 17 mei vindt de 31ste editie plaats van de Antwerpse Fly-In onder de nieuwe vlag Stampen Forever. De nieuwe organisatie belooft een uniek spektakel waarbij de rijke Antwerpse luchtvaartgeschiedenis centraal staat. De focus ligt op de iconische Stampen Vertongen SV4, het toestel dat Antwerpen wereldwijd op de kaart zette als bakermat van de Belgische luchtvaart. In tegenstelling tot een klassieke airshow biedt de Stampen Forever Fly-In een zeldzame blik achter de schermen van de historische en moderne luchtvaart. Het programma combineert statische tentoonstellingen met indrukwekkende demonstratievluchten. Een absolute publiekstrekker is de Airbus A400M van de Belgische luchtmacht. Bezoekers kunnen dit indrukwekkende transportvliegtuig van zeer dichtbij bewonderen en zelfs van binnen verkennen. Het evenement is toegankelijk op zaterdag 16 en zondag 17 mei tussen 10 en 17:30. Tickets zijn verkrijgbaar aan €10 via de website stampenforever.be.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Zorgbedrijf Antwerpen heeft op Sint-Andries maandag haar derde combine geopend. Dat is een moderne buurtbistro waar betaalbaar eten en ontmoeting centraal staan. Na Cadix en Ruggeveld is dit de eerste combine in het centrum van Antwerpen. De bistro bevindt zich op de nieuwe site met assistentenwoningen. Met deze combine wil Zorgbedrijf Antwerpen haar dienstencentra een eigentijdse uitstraling geven. De klassieke refter maakt plaats voor een warme en toegankelijke ontmoetingsplek voor alle generaties. Senioren met een klantenkaart betalen minder, maar ook buurtbewoners, werknemers, studenten, shoppers en toeristen zijn er welkom voor een drankje, lunch of lichte maaltijd. Woonzorgcentrum De Veldekes in Berchem organiseert voor het eerst een week van de intimiteit. Daarmee wil het seksualiteit bespreekbaar maken bij bewoners, familie en personeel. Volgens het woonzorgcentrum groeit de nood aan nabijheid en relaties, zeker bij bewoners die hun partner verloren hebben. Tegelijk kunnen er ook, al dan niet bewust, grenzen worden overschreden. Met workshops en andere activiteiten wil De Veldekes het taboe rond seksualiteit bij ouderen doorbreken. Ook familieleden worden betrokken, omdat zij vaak vragen hebben over hoe ze met hun eigen gevoelens en die van hun ouders moeten omgaan. Daarnaast krijgt het personeel extra ondersteuning en opleidingen. Het initiatief past binnen het beleid van zorggroep Vulpia, dat inzet op relaties, intimiteit en seksualiteit als volwaardig onderdeel van het leven in een woonzorgcentrum. Het Antwerpse De Fietscourier fuseert met Cargo Velo. Samen vormen ze het grootste fietscourierbedrijf van België. De twee willen met die fusie sterker staan tegenover de grote pakjesdiensten en tegelijk inzetten op duurzame leveringen in de stad. De groei wordt vooral in Antwerpen verwacht, onder

andere door de vele wegen werken. Het nieuwe bedrijf telt 50 deeltijdse koeriers, van wie 1/3 in Antwerpen actief is. Ze worden zowel voor bedrijven als particulieren ingezet. Volgens de sector is een fietscourier in de stad gemiddeld 30% sneller dan een bestelwagen. Het bedrijf verwacht een jaaromzet van ruim 1 miljoen euro en zoekt nog een gezamenlijke uitvalsbasis in Antwerpen.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

0: Zet hem op Express en je zingt een hele dag mee.
1: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn.

van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

Het is vandaag wisselend bewolkt met af en toe een bui en maxima rond 13 graden. Morgen kunnen de buien feller worden. Er staat ook een vrij krachtige wind die de 15 graden killer doet aanvoelen. Donderdag blijft het fris en wisselvallig en kan het onweren. In de loop van de namiddag komen er opklaringen. Het is dan een graad of 13.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Het Antwerpse De Fietscourier fuseert met Cargo Velo. Samen vormen ze het grootste fietscourierbedrijf van België. De twee willen met die fusie sterker staan tegenover de grote pakjesdiensten en tegelijk inzetten op duurzame leveringen in de stad. De groei wordt vooral in Antwerpen verwacht, onder andere door de vele wegenwerken. Het nieuwe bedrijf telt 50 deeltijdse couriers, van wie een derde in Antwerpen actief is. Ze worden zowel voor bedrijven als particulieren ingezet. Volgens de sector is een fietscourier in de stad gemiddeld 30% sneller dan een bestelwagen. Het bedrijf verwacht een jaaromzet van ruim 1 miljoen euro en zoekt nog een gezamenlijke uitvalsbasis in Antwerpen. Zorgbedrijf Antwerpen heeft op Sint-Andries maandag haar derde combine geopend. Dat is een moderne buurtbistro waar betaalbaar eten en ontmoeting centraal staan. Na Cadix en Ruggeveld is dit de eerste combine in het centrum van Antwerpen. De bistro bevindt zich op de nieuwe site met assistentenwoningen. Met deze combine wil Zorgbedrijf Antwerpen haar dienstencentra een eigentijdse uitstraling geven. De klassieke refter maakt plaats voor een warme en toegankelijke ontmoetingsplek voor alle generaties. Senioren met een klantenkaart betalen minder, maar ook buurtbewoners, werknemers, studenten, shoppers en toeristen zijn er welkom voor een drankje, lunch of lichte maaltijd. Woonzorgcentrum De Veldekes in Berchem organiseert voor het eerst een week van de intimiteit. Daarmee wil het seksualiteit bespreekbaar maken bij bewoners, familie en personeel. Volgens het woonzorgcentrum groeit de nood aan nabijheid en relaties, zeker bij bewoners die hun partner verloren hebben. Tegelijk kunnen er ook, al dan niet bewust, grenzen worden overschreden. Met workshops en andere activiteiten wil De Veldekes het taboe rond seksualiteit bij ouderen doorbreken. Ook familieleden worden betrokken, omdat zij vaak vragen hebben over hoe ze met hun eigen gevoelens en die van hun ouders moeten omgaan. Daarnaast krijgt het personeel extra ondersteuning en opleidingen. Het initiatief past binnen het beleid van zorggroep Vulpia, dat inzet op relaties, intimiteit en seksualiteit als volwaardig onderdeel van het leven in een woonzorgcentrum.

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. Naast de Vlaamse klassieker, de Franse hit van toen, de Hit Story en de Golden 60s, hoor je iedere weekdag in de Express Jukebox tussen 10 en 12 ook een Songfestival klassieker. Op Express natuurlijk.

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Ik heb een visje datje meegebracht, want het Portugese oorlogsschip Fisalia, Fisalis, klinkt misschien als zeg maar een indrukwekkend schip van een oude vloot. Het is echter geen ding, maar een levend wezen, meer bepaald een kolonie van gespecialiseerde organismen die samen functioneren alsof ze één enkel dier zijn. Elk individu heeft een specifieke taak. Sommigen zorgen voor de vertering, anderen voor de voortplanting en weer anderen voor de verdediging. Maar wat het Portugese oorlogsschip echt beroemd maakt, of berucht, dat zijn de tentakels. Die kunnen wel 30 meter lang worden en zijn bedekt met duizenden netelcellen vol gif. Gewoon helemaal niets doen blijkt voor veel mensen bijna een opgave. Maar geef er eens aan toe en je zal zien hoe opgeladen je daarna bent. Ruim alle afleidende spullen, zoals een laptop en je telefoon, op. Ga vervolgens languit op de zetel liggen of zet je in kleermakerszit. Kijk rustig voor je uit in het niets of staar uit het raam. Telkens wanneer je afgeleid wordt of als er gedachten opdoemen, zeg je een bepaald woord in je hoofd. En je zal merken dat je na een tijdje je gedachten stop kan zetten en alleen nog maar voor je uitstaart.

Goedemorgen en welkom bij Radio Express. En ook vandaag trakteren we je weer op onze nostalgische muziek en spannende Antwerpse verhalen. Kortom, de perfecte mix voor de start

0: En het wordt plezanter en plezanter. Het is een heel warm stuk. Er komen humoristische momenten in natuurlijk, want het is het TWT. Maar het is vooral een feel-good stuk. Dus ik denk dat ik voor al mijn collega's spreek. Wij gaan echt met een goed gevoel naar huis. Het gaat ook over bruiloften. Dat is sowieso al een beetje emotioneel. Hè? Liefde. ook een beetje, hè? Een beetje wat problemen in het huwelijk natuurlijk. Maar het is... ja, en er is ook muziek in. Dat geeft een extra dimensie.
1: De afsluiter van het EWT is altijd wel iets speciaals. In dit geval is dat dan met die muziek. Kan je daar iets over vertellen, van welke muziek?
0: Wel, ik kan u niet alles verklappen, hè. Maar in het eerste deel eindig ik zo een klein beetje, maar dat is niet zoveel. Dan zingen Liv van Aalst en Daisy Thijs zingen dan ook nog een stukje daarna. En daarna doen we met drie iets en daarna doen we met z'n allen iets. Dus het is elke keer op het einde van... Een scène, dat we dus een beetje muziek doen. Maar echt leuke muziek. Ik ga niet verklappen het welke, maar het zijn leuke, passende nummertjes.
1: Misschien ook iets vertellen over de inhoud van het stuk?
0: Wel, het gaat over vier vriendinnen die elkaar al sinds hun 7 jaar kennen, dus vanaf het tweede studiejaar. En toen hebben zij beloofd, oh, wij zijn zo'n goede vriendinnen, dat wij bruidsmeisje gaan zijn op mekaars huwelijk. En het stuk speelt zich dan af over de loop van 7 jaar. En er zijn 4 huwelijken. En iedereen is dan aanwezig. En dat geeft leuke toestanden, wat hilarische toestanden, wat warme toestanden. Een beetje verwarring. Dat is het eigenlijk.
1: Ik hoor de bruidsklokken al luiden, maar zo meteen gaan we nog even voortpraten.

0: Het is 10 jaar geleden dat je hier stond, want je hebt eigenlijk een heel drukke carrière qua musical, opera, operette.
1: Gelukkig. Ja. Gelukkig, ja.
0: Heb jij dan nog tijd voor dit te doen?
1: Ja, natuurlijk. Je moet altijd kijken naar je agenda of dat je vrij bent. Hè. Dus had ik nu niet vrij geweest, had ik het ook niet kunnen doen. Maar dat is met andere producties ook. Maar ik ben hier 10 jaar geleden geweest, ook voor de eindproductie. En dat was dan ook zo'n leuk stuk om te doen. En ik heb altijd tegen Frank gezegd, tegen Frank de Kaaie, van ik wil nog eens terugkomen. Ik vind dat hier zo plezant om te werken. Het is ook, backstage is het ook zo leuk. We zitten gewoon met z'n allen in één kleedruimte. We hebben weinig plaats. We zitten vrij dicht op elkaar. Maar dat is eigenlijk leuk. En dat doet me eigenlijk ook een beetje denken aan mijn periode in Londen. Ik ben daar geweest en je gaat dat niet geloven hoe... Hier is het luxe tegenover de kleedkamers in Londen. Dat zijn heel kleine kleedkamertjes waar je soms ook met een paar mensen in zit. En dan moet je beseffen, de muizen lopen daar soms over de vloer, en dan moet je beseffen dat echte Hollywood-acteurs en bekende echte acteurs, dat die in diezelfde loges zitten. Dus dat is voor mij een beetje nostalgie. Dus sinds ik dat heb gedaan, heb ik altijd zoiets van, wij zijn hier enorm bedorven wat kleedkamers betreft en backstage. En daarmee vind ik zo'n kleine theaters heel leuk om te doen.
0: Heb jij het gevoel dat je in België, Vlaanderen, Antwerpen minder gewaardeerd wordt dan in het buitenland?
1: Nee, dat kan ik niet zeggen. Nee, ik
0: of
1: ben
0: gekend
1: altijd
0: bent?
1: Wel, ik ben gekend binnen het musicalmilieu. Daar ben ik echt wel gekend. Bij de collega's, bij de producenten en zo, regisseurs. En bij het echte vaste musicalpubliek. Maar ik ben nooit een BV geweest. Ik ben ook nooit op televisie geweest. En dat scheelt.
0: Je kan dus in Deurne gewoon over straat lopen en naar de supermarkt gaan.
1: Ja, ik kan naar de GB, ik kan naar de Colruyt, ik kan overal naartoe. Zonder problemen. En dan kan ik mijn job doen. Want op het toneel staan is altijd mijn passie geweest. En ik kan het nog altijd doen. En dat vind ik zo leuk.
0: Wie Anne Laurens en het EWT, de bruidsmeisjes, wil zien, kan in Deurne terecht vanaf 15 mei.

Het is vandaag wisselend bewolkt met af en toe een bui en maxima rond 13 graden. Morgen kunnen de buien feller worden. Er staat ook een vrij krachtige wind die de 15 graden killer doet aanvoelen. Donderdag blijft het fris en wisselvallig en kan het onweren. In de loop van de namiddag komen er opklaringen. Het is dan een graad of 13.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Bewoners van appartementsgebouw De Nieuwe Kade aan de IJzerlaan in Antwerpen-Noord klagen over aanhoudende overlast. In de parkeergarage liggen regelmatig afval en lachgasflessen. Ook geluidsoverlast door nachtelijke feestjes zorgt voor frustratie. Volgens de bewoners zijn het vooral Airbnb-gasten en tijdelijke buitenlandse werknemers die voor problemen zorgen. Daarnaast kampen ze met fietsdiefstallen. Verschillende dure speedpedelecs verdwenen al uit het gebouw. Bewoners voelen zich daardoor steeds onveiliger. Ze willen camera's plaatsen en de toegang tot de garage beter beveiligen. Maar die plannen raken voorlopig niet goedgekeurd. Een meerderheid van de appartementen is in handen van investeerders die volgens de bewoners niet bereid zijn om extra kosten te maken. Zorgbedrijf Antwerpen heeft op Sint-Andries maandag haar derde combine geopend. Dat is een moderne buurtbistro waar betaalbaar eten en ontmoeting centraal staan. Na Cadix en Ruggeveld is dit de eerste combine in het centrum van Antwerpen. De bistro bevindt zich op de nieuwe site met assistentenwoningen. Met deze combine wil Zorgbedrijf Antwerpen haar dienstencentra een eigentijdse uitstraling geven. De klassieke refter maakt plaats voor een warme en toegankelijke ontmoetingsplek voor alle generaties. Senioren met een klantenkaart betalen minder, maar ook buurtbewoners, werknemers, studenten, shoppers en toeristen zijn er welkom voor een drankje, lunch of lichte maaltijd. Het Antwerpse De Fietscourier fuseert met Cargo Velo. Samen vormen ze het grootste fietscourierbedrijf van België. De twee willen met die fusie sterker staan tegenover de grote pakjesdiensten en tegelijk inzetten op duurzame leveringen in de stad. De groei wordt vooral in Antwerpen verwacht, onder andere door de vele wegenwerken. Het nieuwe bedrijf telt 50 deeltijdse couriers, van wie een derde in Antwerpen actief is. Ze worden zowel voor bedrijven als particulieren ingezet. Volgens de sector is een fietscourier in de stad gemiddeld 30% sneller dan een bestelwagen. Het bedrijf verwacht een jaaromzet van ruim 1 miljoen euro en zoekt nog een gezamenlijke uitvalsbasis in Antwerpen.

Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit gelood? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes! De

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. Naast de Vlaamse klassieker, de Franse hit van toen, de Hit Story en de Golden 60s, hoor je iedere weekdag in de Express Jukebox tussen 10 en 12 ook een Songfestival klassieker. Op Express natuurlijk.

From Screen to Stage. Dat is een onvergetelijke avond met de grootste musical hits uit binnen- en buitenland, vertolkt door professionele musicalacteurs en actrices. Je kan je laten meevoeren door de magie van live performance in een intieme gezellige setting waar muziek, emotie en plezier samenkomen. Bereid je dus maar voor op kippenvelmomenten, aanstekelijke ambiance en verrassende anekdotes. Tijdens deze laatste editie van het seizoen mag je je verwachten aan een avond boordevol iconische filmmuziek die het theater veroverde. Wie weet passeert jouw favoriet wel de revue: Moulin Rouge, Waitress, Shrek, Legally Blonde, The Bodyguard, Mrs. Doubtfire en nog veel meer. Te zien en te horen op 13 en 20 mei in het Theatercafé in de Hoogstraat.

Hallo allemaal, welkom bij Radio Express. Ook dit uur krijg je weer een pak vrolijke muziek te horen. De beste classics afgewisseld met wat nieuws uit Antwerpen, zodat jij ook op de hoogte blijft van wat er allemaal gebeurt in onze regio.

Hallo allemaal, het is hier de Glen Pellies. Normaal gezien hoorden we alleen maar zondagsmorgens tussen 10 en 12 met ons programma hier op Express op Trot. En dat is vooral om ons op de hoogte te houden van alle Antwerpse muziek.

Het is vandaag wisselend bewolkt met af en toe een bui en maximaal rond 13 graden. Morgen kunnen de buien feller worden. Er staat ook een vrij krachtige wind die de 15 graden killer doet aanvoelen. Donderdag blijft het fris en wisselvallig en kan het onweren. In de loop van de namiddag komen er opklaringen. Het is dan een graad of 13.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Het Antwerpse De Fietscourier fuseert met Cargo Velo. Samen vormen ze het grootste fietscourierbedrijf van België. De twee willen met die fusie sterker staan tegenover de grote pakjesdiensten en tegelijk inzetten op duurzame leveringen in de stad. De groei wordt vooral in Antwerpen verwacht, onder andere door de vele wegenwerken. Het nieuwe bedrijf telt 50 deeltijdse couriers, van wie een derde in Antwerpen actief is. Ze worden zowel voor bedrijven als particulieren ingezet. Volgens de sector is een fietscourier in de stad gemiddeld 30% sneller dan een bestelwagen. Het bedrijf verwacht een jaaromzet van ruim 1 miljoen euro en zoekt nog een gezamenlijke uitvalsbasis in Antwerpen. Bewoners van appartementsgebouw De Nieuwe Kade aan de IJzerlaan in Antwerpen-Noord klagen over aanhoudende overlast. In de parkeergarage liggen regelmatig afval en lachgasflessen. Ook geluidsoverlast door nachtelijke feestjes zorgt voor frustratie. Volgens de bewoners zijn het vooral Airbnb-gasten en tijdelijke buitenlandse werknemers die voor problemen zorgen. Daarnaast kampen ze met fietsdiefstallen. Verschillende dure speedpedelecs verdwenen al uit het gebouw. Bewoners voelen zich daardoor steeds onveiliger. Ze willen camera's plaatsen en de toegang tot de garage beter beveiligen. Maar die plannen raken voorlopig niet goedgekeurd. Een meerderheid van de appartementen is in handen van investeerders die volgens de bewoners niet bereid zijn om extra kosten te maken. Van 4 tot 7 juni staat Antwerpen opnieuw in het teken van mode tijdens het Antwerp Fashion Festival. De organisatie heeft gisteren het volledige programma bekendgemaakt. 4 dagen lang zijn er modeshows, expos, installaties, lezingen en andere evenementen verspreid over de stad. Daarmee wil Antwerpen zijn internationale reputatie als modestad extra in de verf zetten. Op het programma staan onder meer shows van Essential Antwerp, Walter van Beirendonk en de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen. Expo's zijn onder meer te bezoeken in KMSKA en MOMU. Ook in het straatbeeld zullen op verschillende locaties modeinstallaties en etalages te zien zijn. Meer info vind je op antwerpfashionfestival.be.

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. Naast de Vlaamse klassieker, de Franse hit van toen, de Hit Story en de Golden 60s, hoor je iedere weekdag in de Express Jukebox tussen 10 en 12 ook een Songfestival klassieker. Op Express natuurlijk.

Van 18 tot 24 mei is er de Antwerp Coffee Week. De geur van vers gemalen koffiebonen. Barista's die hun vak tot in de perfectie beheersen. En gezellige koffiebars op elke straathoek. Wie Antwerpen zegt, zegt ook koffie. Tijdens Antwerp Coffee Week ontdek je de bruisende specialty coffee scene van de stad met events, proeverijen en meer. Er zijn nieuwe koffiebars met een speciaal samengestelde Antwerp Coffee Map te ontdekken, waarop je alle deelnemende koffiebars kan terugvinden trouwens. Je kan ook leren hoe je de perfecte espresso of latte maakt en je ontdekt hoe verschillend koffie kan smaken. En er zijn mooie koffieprijzen te winnen, want vanaf 1 mei kan je al starten met het verzamelen van stempels via de Antwerp Coffee Week stempelkaart en die vind je bij alle deelnemende koffiezaken. Op zondag 24 mei is er van 10 tot 20 uur Bouger Bouger. Dat is een rommelmarkt op het Krugerplein in Borgerhout. Bouger Bouger is nog altijd het bedevaartsoord voor vintage freaks, vinyl lovers en fashionistas. Je kan er trouwens ook smullen van ijsjes, koffiekoeken, er is koffie, er is een lunch en er zijn tacos. Je kan ook dansen op de muziek van Juicy, de DJ, Matty Vu en Gigi D'Antonio. Zondag 24 mei op het Krugerplein, Bouger Bouger.

een hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe Van Dam.
1: Dreadlock Holiday ging in eerste instantie over iemand die probeert te doen alsof hij West-Indisch cool is, maar echter totaal de mist ingaat. Daar komt uiteindelijk verandering in dankzij de vakantieervaringen van Graham Gouldman en Eric Stewart, de zangers en gitaristen van 10cc. Hij en Eric waren allebei apart op vakantie geweest. Eric op Barbados en Graham op Jamaica. De ervaringen op West-Indische eilanden waren uiteindelijk de basis voor het nummer Dreadlock Holiday. De inspiratie achter de songtekst I Don't Like Cricket, Oh No, I Love It heeft Graham Gouldman te danken aan een ontmoeting met een personeelslid uit het hotel waar hij op dat moment verblijft. Ze werden vrienden en hadden het over sport. Waarop Gouldman vroeg, vind je cricket leuk? Hij zei, nee, ik vind cricket niet leuk. Ik hou ervan. Bijgevolg werd Dreadlock Holiday een veelgedraaide radioplaat en ook een hit. Bij ons hielden ze het in 1978 ruim 3 weken lang vol.

Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit gelood? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes! De Radio.

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. Naast de Vlaamse klassieker, de Franse hit van toen, de Hit Story en de Golden 60s, hoor je iedere weekdag in de Express Jukebox tussen 10 en 12 ook een Songfestival klassieker. Op Express natuurlijk.

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. En vandaag pikken we er deze uit voor jullie.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Hallo, ik ben San Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Deze week doen we iets speciaals. In de jaren 60 werden er ook vele country-nummers gemaakt. Een genre dat vooral populair was in Amerika. Slechts enkele artiesten hadden ook een hit of waren bekend in Europa. De bekendheid van country-artiest Leroy Van Dyke bleef voornamelijk binnen Amerika, maar daar werd hij door de cowboys op handen gedragen. Vandaag hebben we het over The Auctioneer. Een liedje dat Van Dyke schreef samen met Buddy Black in 1956, maar dat vooral bekendheid verwierf toen het opnieuw werd uitgebracht begin de jaren 60. Van de single ging er in de USA 2,5 miljoen over de toonbank. Hij schreef het nummer over zijn neef Ray Sims, die veilingmeester was in de National Auctioneers Association Hall of Farmers in Missouri. Van Dyke speelde ook de hoofdrol in een film over een ontluikende country-artiest in What Am I Bid uit 1967. Ook zijn neef acteerde daar al zichzelf, namelijk veilingmeester. Er is niemand anders dan Leroy Van Dyke die de songtekst van het liedje zo snel kan zingen als hij zelf. Leroy Van Dyke stierf onlangs, 15 juli 2022, op 93-jarige leeftijd. Begin de jaren 60 had hij ook nog een grote country hit met Walk On By, maar wij draaien vandaag zijn eerste song. Zet je even schrap, want hier komt The Auctioneer.
1: Hey, well, all right, sir, here we go there, and what are you going to give for? I'm a 25, I'll give 30 now, 5

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. Naast de Vlaamse klassieker, de Franse hit van toen, de Hit Story en de Golden 60s, hoor je iedere weekdag in de Express Jukebox tussen 10 en 12 ook een Songfestival klassieker. Op Express natuurlijk.

Hallo allemaal, fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Woensdag 12 mei 2004. Shit, in Antwerpen trappen we daar niet in. Met die slagzin startte de stad een nieuwe campagne tegen hondenpoep op 12 mei 2004. De vorige campagnes hadden duidelijk hun vruchten afgeworpen, want minder en minder honden deden nog een kakje zonder zakje. Een folder die alle hondenbezitters toonde waar ze hun hond ongestoord konden uitlaten in de stad, hoorde bij de campagne. Want in 2004 waren er reeds 60 hondenloopzones in Antwerpen. Wie vandaag wil weten waar je met je hond voor de grote boodschap terecht kan, die moet even kijken op antwerpen.be. Je kan er een stadsplan vinden waarop je een laag met alle hondenloopzones kan selecteren. 12 mei 1863. Op 12 mei 1863 tekenden België en Nederland een verdrag waarbij de historische Scheldetol werd afgekocht. Nederland hief al sinds de middeleeuwen tol op schepen die via de Schelde naar Antwerpen kwamen en het scheidingsverdrag tussen België en Nederland van 19 april 1839, als gevolg van onze onafhankelijkheid, had Nederland het recht gegeven om die tol te blijven heffen. Daar kwam dus op 12 mei 1863 een einde aan. Over de jaren werden er in Antwerpen verschillende Scheldevrijfeesten georganiseerd om die gebeurtenis te herdenken, onder andere in 1913, 1963 en de laatste keer in 2013.

Er komt vanavond meer regen het land binnen en ook vannacht zijn er buien. Minimum 8 graden dan. Morgen en donderdag krijgen we ook wisselvallig weer met felle buien en onweer. Morgen komt er ook nog een onaangename wind bij. Het is fris voor de tijd van het jaar. Vanaf het weekend zou het rustiger en zachter worden. De

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Bewoners van appartementsgebouw De Nieuwe Kade aan de IJzerlaan in Antwerpen-Noord klagen over aanhoudende overlast. In de parkeergarage liggen regelmatig afval en lachgasflessen. Ook geluidsoverlast door nachtelijke feestjes zorgt voor frustratie. Volgens de bewoners zijn het vooral Airbnb-gasten en tijdelijke buitenlandse werknemers die voor problemen zorgen. Daarnaast kampen ze met fietsdiefstallen. Verschillende dure speedpedelecs verdwenen al uit het gebouw. Bewoners voelen zich daardoor steeds onveiliger. Ze willen camera's plaatsen en de toegang tot de garage beter beveiligen. Maar die plannen raken voorlopig niet goedgekeurd. Een meerderheid van de appartementen is in handen van investeerders die volgens de bewoners niet bereid zijn om extra kosten te maken. Zorgbedrijf Antwerpen heeft op Sint-Andries maandag haar derde combine geopend. Dat is een moderne buurtbistro waar betaalbaar eten en ontmoeting centraal staan. Na Cadix en Ruggeveld is dit de eerste combine in het centrum van Antwerpen. De bistro bevindt zich op de nieuwe site met assistentenwoningen. Met deze combine wil Zorgbedrijf Antwerpen haar dienstencentra een eigentijdse uitstraling geven. De klassieke refter maakt plaats voor een warme en toegankelijke ontmoetingsplek voor alle generaties. Senioren met een klantenkaart betalen minder, maar ook buurtbewoners, werknemers, studenten, shoppers en toeristen zijn er welkom voor een drankje, lunch of lichte maaltijd. Het Antwerpse De Fietscourier fuseert met Cargo Velo. Samen vormen ze het grootste fietscourierbedrijf van België. De twee willen met die fusie sterker staan tegenover de grote pakjesdiensten en tegelijk inzetten op duurzame leveringen in de stad. De groei wordt vooral in Antwerpen verwacht, onder andere door de vele wegenwerken. Het nieuwe bedrijf telt 50 deeltijdse couriers, van wie een derde in Antwerpen actief is. Ze worden zowel voor bedrijven als particulieren ingezet. Volgens de sector is een fietscourier in de stad gemiddeld 30% sneller dan een bestelwagen. Het bedrijf verwacht een jaaromzet van ruim 1 miljoen euro en zoekt nog een gezamenlijke uitvalsbasis in Antwerpen.

Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit gelood? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes! Dit is

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur. Van zondag tot

Het echte Antwerps theater is terug. Ruud de Ridder, Nicole Laurent, Anke de Ridder, Dirk Lavrijsen en Maarten Bosmans spelen Marge Buur, Evert Zuur. Gust en Edith leiden een rustig leven, wel een beetje getekend door het gemis van Harry, hun overleden buurman en schoonzoon. Harry was niet alleen de man van hun dochter Nadine, maar ook Gust's beste vriend. Wanneer dochter Nadine onverwacht op bezoek komt, blijkt dat ze een nieuwe vriend heeft, Julien. En ze is van plan om terug naast haar ouders te komen wonen. Mijnige buur Evert Zuur is het echt Antwerps theater op zijn best. Met dolkomische situaties, spitse dialogen, absurde toestanden, een lach en zelfs een traantje. Te zien tussen 10 en 26 juli in Theater Elkerlik. Bunker- en vliegtuigarcheo Antwerpen is een VZW die zich bezighoudt met het in stand houden van een volledig overgebleven bunkerdorp uit de Tweede Wereldoorlog. Wat veel Antwerpenaren niet weten is dat in en rond het Antwerpse Park den Brand tijdens de Tweede Wereldoorlog het hoofdkwartier van het Duitse 89ste Legerkorps gevestigd was, verantwoordelijk voor de Atlantic Wall in België en Zeeland. Nu doet dit beschermd bunkerdorpdienst als museum, waar naast de Atlantic Wall ook aandacht geschonken wordt aan de veewapens op Antwerpen. De VZW Bunkermuseum Antwerpen nodigt je graag uit om drie verschillende bunkertypes te komen ontdekken tijdens hun maandelijkse opening, een rondleiding op afspraak of een van hun speciale evenementen. Het Bunkermuseum is ieder eerste weekend van de maand geopend. Interesse in de rol en tol van Antwerpen in de Tweede Wereldoorlog? Zeker eens gaan kijken in Park den Brand.

heel goedemiddag allemaal. Ook dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale weetjes. En zo dadelijk al aan een leuke babbel met een interessante Antwerpenaar.

0: Zin in een goed gesprek? Michel van der Ouwera praat vandaag met alweer een boeiende Antwerpenaar.
1: Het EWT in Deurne sluit af met bruidsmeisjes. En ik zit bij een van die bruidsmeisjes, de gelauwerde Anne Lauwerijns. Het is een thuismatch voor jou, hè?
2: Het is eigenlijk letterlijk thuiskomen, want ik woon nu in Deurne. Dus voor mij is dit op 20 minuutjes wandelafstand, op 7 minuten fietsafstand. Dus voor mij is het echt een thuismatch.
1: En kijk je er naar uit?
2: Enorm. Enorm. We zijn nu toch al een paar weken aan het repeteren en het wordt plezanter en plezanter. Het is een heel warm stuk. Er komen humoristische momenten in natuurlijk, want het is het EWT. Maar het is vooral een feel-good stuk. Dus ik denk dat ik voor al mijn collega's spreek. Wij gaan echt met een goed gevoel naar huis. Het gaat ook over bruiloften. Dat is sowieso al een beetje emotioneel. Hè? Liefde. ook een beetje, hè? Een beetje wat problemen in het huwelijk natuurlijk. Maar het is... ja, en er is ook muziek in. Dat geeft een extra dimensie.
1: De afsluiter van het EWT is altijd wel iets speciaals. In dit geval is dat dan met die muziek. Kan je daar iets over vertellen, van welke muziek?
2: Wel, ik ga nu niet alles verklappen, hè. Maar in het eerste deel eindig ik zo een klein beetje, maar dat is niet zoveel. Dan zingen Liv van Aalst en Daisy Thijs zingen dan ook nog een stukje daarna. En daarna doen we met drie iets en daarna doen we met z'n allen iets. Dus het is elke keer op het einde van... Een scène, dat we dus een beetje muziek doen. Maar echt leuke muziek. Ik ga niet verklappen het welke, maar het is echt, het zijn leuke, passende nummertjes.
1: Misschien ook iets vertellen over de inhoud van het stuk?
2: Wel, het gaat over vier vriendinnen die elkaar al sinds hun 7 jaar kennen, dus vanaf het 2e studiejaar. En toen hebben zij beloofd, oh, wij zijn zo'n goede vriendinnen, dat wij bruidsmeisje gaan zijn op mekaars huwelijk. En het stuk speelt zich dan af over de loop van 7 jaar. En er zijn 4 huwelijken. En iedereen is dan aanwezig.

0: Ik zit nog steeds bij Anne Laurens, nu op het podium van het EWT in Deurne, Bruidsmeisjes. Het is 10 jaar geleden dat je hier stond, want je hebt eigenlijk een heel drukke carrière qua musical, opera, operette.
1: Gelukkig. Ja. Gelukkig, ja.
0: Heb jij dan nog tijd voor dit te doen?
1: Ja, natuurlijk. Je moet altijd kijken naar je agenda of dat je vrij bent. Hè. Dus had ik nu niet vrij geweest, had ik het ook niet kunnen doen. Maar dat is met andere producties ook. Maar ik ben hier een 10-tal jaar geleden geweest, ook voor de eindproductie. En dat was dan ook zo'n leuk stuk om te doen. En ik heb altijd tegen Frank gezegd, tegen Frank de Kaaien, van ik wil nog eens terugkomen. Ik vind dat hier zo plezant om te werken. Het is ook backstage is het ook zo leuk. We zitten gewoon met z'n allen in één kleedruimte. We hebben weinig plaats. We zitten vrij dicht op elkaar. Maar dat is eigenlijk leuk. En dat doet me eigenlijk ook een beetje denken aan mijn periode in Londen. Ik ben daar geweest en je gaat dat niet geloven hoe... Hier is het luxe tegenover de kleedkamers in Londen. Dat zijn heel kleine kleedkamertjes waar je soms ook met een paar mensen in zit. En dan moet je beseffen, de muizen lopen daar soms over de vloer, en dan moet je beseffen dat echte Hollywood-acteurs en bekende echte acteurs, dat die in diezelfde loges zitten. Dus dat is voor mij een beetje nostalgie. Dus sinds ik dat heb gedaan, heb ik altijd zoiets van, wij zijn hier enorm bedorven wat kleedkamers betreft en backstage. En daarmee vind ik zo'n kleine theaters heel leuk om te doen.
0: Heb jij het gevoel dat je in België, Vlaanderen, Antwerpen minder gewaardeerd wordt dan in het buitenland?
1: Nee, dat,

0: Kan ik niet zeggen. Nee, ik ben altijd wel... Goh, ik ben gekend binnen het musicalmilieu. Daar ben ik echt wel, echt wel gekend. Bij de collega's, bij de producenten en zo, regisseurs. En bij het echte vaste musicalpubliek. Maar ik ben nooit een BV geweest. Ik ben ook nooit op televisie geweest. En dat scheelt.
1: Je kan dus in Deurne gewoon over straat lopen en naar de supermarkt gaan.
0: Ja, ik kan naar de GB, ik kan naar de Kolderuit, ik kan overal naartoe. Zonder problemen. En dan kan ik mijn job doen. Want op het toneel staan is altijd mijn passie geweest. En ik kan het nog altijd doen en dat vind ik zo leuk.
1: Wie Anne Laurens en het EWT, de bruidsmeisjes, wil zien, kan in Deurne terecht vanaf 15 mei.

Er komt vanavond meer regen het land binnen en ook vannacht zijn er buien. Minimum 8 graden dan. Morgen en donderdag krijgen we ook wisselvallig weer met felle buien en onweer. Morgen komt er ook nog een onaangename wind bij. Het is fris voor de tijd van het jaar. Vanaf het weekend zou het rustiger en zachter worden.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Van 4 tot 7 juni staat Antwerpen opnieuw in het teken van mode tijdens het Antwerp Fashion Festival. De organisatie heeft gisteren het volledige programma bekendgemaakt. 4 dagen lang zijn er modeshows, expos, installaties, lezingen en andere evenementen verspreid over de stad. Daarmee wil Antwerpen zijn internationale reputatie als modestad extra in de verf zetten. Op het programma staan onder meer shows van Essential Antwerp, Walter van Beirendonk en de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen. Expo's zijn onder meer te bezoeken in KMSKA en MOMU. Ook in het straatbeeld zullen op verschillende locaties modeinstallaties en etalages te zien zijn. Meer info vind je op antwerpfashionfestival.be. Bewoners van appartementsgebouw De Nieuwe Kade aan de IJzerlaan in Antwerpen-Noord klagen over aanhoudende overlast. In de parkeergarage liggen regelmatig afval en lachgasflessen. Ook geluidsoverlast door nachtelijke feestjes zorgt voor frustratie. Volgens de bewoners zijn het vooral Airbnb-gasten en tijdelijke buitenlandse werknemers die voor problemen zorgen. Daarnaast kampen ze met fietsdiefstallen. Verschillende dure speedpedelecs verdwenen al uit het gebouw. Bewoners voelen zich daardoor steeds onveiliger. Ze willen camera's plaatsen en de toegang tot de garage beter beveiligen. Maar die plannen raken voorlopig niet goedgekeurd. Een meerderheid van de appartementen is in handen van investeerders die volgens de bewoners niet bereid zijn om extra kosten te maken. Zorgbedrijf Antwerpen heeft op Sint-Andries maandag haar derde combine geopend. Dat is een moderne buurtbistro waar betaalbaar eten en ontmoeting centraal staan. Na Cadix en Ruggeveld is dit de eerste combine in het centrum van Antwerpen. De bistro bevindt zich op de nieuwe site met assistentenwoningen. Met deze combine wil Zorgbedrijf Antwerpen haar dienstencentra een eigentijdse uitstraling geven. De klassieke refter maakt plaats voor een warme en toegankelijke ontmoetingsplek voor alle generaties. Senioren met een klantenkaart betalen minder, maar ook buurtbewoners, werknemers, studenten, shoppers en toeristen zijn er welkom voor een drankje, lunch of lichte maaltijd.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. Grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
3: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier.

Hey, goedemiddag. Fijn dat je weer naar Radio Express luistert. Ook de komende uren zorgen we weer voor gevarieerde muziek en Antwerpse weetjes. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de Radio van de Stad.

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. En vandaag pikken we er deze uit voor jullie.

Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit geloot? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

Er komt vanavond meer regen het land binnen en ook vannacht zijn er buien. Minimum 8 graden dan. Morgen en donderdag krijgen we ook wisselvallig weer met felle buien en onweer. Morgen komt er ook nog een onaangename wind bij. Het is fris voor de tijd van het jaar. Vanaf het weekend zou het rustiger en zachter worden.

Bonjour Anvers, ik ben Nicolas, en ik stel jullie Iedereendag, een vrai classique français voor. Ik hoop dat jullie deze mooi vinden.

laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur, van zondag tot donderdag.

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Als de rozen uitgebloeid zijn, verschijnen de felrode bottels, kleine juweeltjes, boordevol vitamine C. Ze kunnen zelfs lichte vorst verdragen en zijn ideaal om in de winter te oogsten. Hun smaak? Frieszoet met een lichte zuurigheid, perfect voor confituur, siroop of thee. Snijd rozenbottels door midden, verwijder de pitjes en kook het vruchtvlees zachtjes met wat appeltjes en suiker tot een geurende gelei, heerlijk op brood of bij kaas. Droog je de bottels eerst, dan maak je er een verwarmende winterthee van. Zo tover je een verdorde rozenstruik om tot zeg maar een bron van kleur, smaak en energie in koude dagen. De Amerikaanse Diana Armstrong houdt sinds 2022 het Guinness Record voor de langste vingernagels ter wereld. Samen goed voor ruim 13 meter. Ze liet ze ruim 25 jaar groeien en elk exemplaar is ondertussen meters lang. Diana knipt ze niet meer sinds haar dochter plots overleed. De nagels werden een manier om haar nagedachtenis levend te houden. Nagellak? Daar is ze even mee bezig. Eén manicurebeurt kost haar maar liefst 10 uur... en liefst 15 potjes nagellak.

grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express, 7 dagen op 7, tijdloze pop. Jeremiah was a bullfrog.

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. Grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier.

Op 30 mei vindt het Open Air Fryer Festival plaats in Bar Brial in Fort Vier in Mortsel. Je kan er samen met vrienden en familie genieten van frisse zomerse gerechtjes en dat allemaal door jullie zelf bereid in de airfryer. Laat de airfryer het werk doen terwijl jij geniet van goed gezelschap en frisse lucht. Met een eenvoudig recept en kraakverse ingrediënten tover je verfijnde gerechten op tafel. Koken wordt simpel, snel en vooral leuk. Aan elke tafel deel je deze beleving met 6 personen, waardoor samen koken en genieten centraal staat. In een unieke openluchtsetting brengt men gezelligheid, smaak en beleving samen in één onvergetelijke dag. Meer informatie kan je terugvinden op de website openairfryerfestival.be. Je kan Antwerpen-Zuid verkennen van op het dak, op verschillende data nog tot eind juni. Heb je zin om de stad eens vanuit een nieuw perspectief te bekijken? Wel, dan kan je met een gids de Zuiderdaken verkennen. Een nieuw stadslandbouwproject op het Antwerpse Zuid. Tijdens een rondleiding van 1,5 uur ontdek je een verborgen daktuin op een oud pakhuis, het vernieuwde Zuidpark en het groeiende groendak van het MHKA. Je leert ook hoe daktuinen helpen om de stad groener te maken en beter bestand tegen hitte en hevige regen. Een ticket boeken, dat doe je via de website van het MHKA.

Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit gelood? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddy.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3,

Er komt vanavond meer regen het land binnen en ook vannacht zijn er buien. Minimum 8 graden dan. Morgen en donderdag krijgen we ook wisselvallig weer met felle buien en onweer. Morgen komt er ook nog een onaangename wind bij. Het is fris voor de tijd van het jaar. Vanaf het weekend zou het rustiger en zachter worden.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Het Antwerpse De Fietscourier fuseert met Cargo Velo. Samen vormen ze het grootste fietscourierbedrijf van België. De twee willen met die fusie sterker staan tegenover de grote pakjesdiensten en tegelijk inzetten op duurzame leveringen in de stad. De groei wordt vooral in Antwerpen verwacht, onder andere door de vele wegenwerken. Het nieuwe bedrijf telt 50 deeltijdse couriers, van wie 1/3 in Antwerpen actief is. Ze worden zowel voor bedrijven als particulieren ingezet. Volgens de sector is een fietscourier in de stad gemiddeld 30% sneller dan een bestelwagen. Het bedrijf verwacht een jaaromzet van ruim 1 miljoen euro en zoekt nog een gezamenlijke uitvalsbasis in Antwerpen. Bewoners van appartementsgebouw De Nieuwe Kade aan de IJzerlaan in Antwerpen-Noord klagen over aanhoudende overlast. In de parkeergarage liggen regelmatig afval en lachgasflessen. Ook geluidsoverlast door nachtelijke feestjes zorgt voor frustratie. Volgens de bewoners zijn het vooral Airbnb-gasten en tijdelijke buitenlandse werknemers die voor problemen zorgen. Daarnaast kampen ze met fietsdiefstallen. Verschillende dure speedpedelecs verdwenen al uit het gebouw. Bewoners voelen zich daardoor steeds onveiliger. Ze willen camera's plaatsen en de toegang tot de garage beter beveiligen. Maar die plannen raken voorlopig niet goedgekeurd. Een meerderheid van de appartementen is in handen van investeerders die volgens de bewoners niet bereid zijn om extra kosten te maken. Woonzorgcentrum De Veldekes in Berchem organiseert voor het eerst een week van de intimiteit. Daarmee wil het seksualiteit bespreekbaar maken bij bewoners, familie en personeel. Volgens het woonzorgcentrum groeit de nood aan nabijheid en relaties, zeker bij bewoners die hun partner verloren hebben. Tegelijk kunnen er ook, al dan niet bewust, grenzen worden overschreden. Met workshops en andere activiteiten wil De Veldekes het taboe rond seksualiteit bij ouderen doorbreken. Ook familieleden worden betrokken, omdat zij vaak vragen hebben over hoe ze met hun eigen gevoelens en die van hun ouders moeten omgaan. Daarnaast krijgt het personeel extra ondersteuning en opleidingen. Het initiatief past binnen het beleid van zorggroep Vulpia, dat inzet op relaties, intimiteit en seksualiteit als volwaardig onderdeel van het leven in een woonzorgcentrum. Dit is Express.

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. Naast de Vlaamse klassieker, de Franse hit van toen, de Hit Story en de Golden 60s, hoor je iedere weekdag in de Express Jukebox tussen 10 en 12 ook een Songfestival klassieker. Op Express natuurlijk.

De toren van de Antwerpse kathedraal is met zijn 123 meter de hoogste kerktoren van België en Nederland. Van april tot oktober kan je deze mooie toren beklimmen. Je start je tocht in het stadhuis met een bezoek aan de mini-expo Torentunes, een kleine expo over grootse klanken. Je komt er meer te weten over de toren als belfort, muziekdoos en uurwerk. Je ontdekt er via enkele bijzondere stukken uit de museumcollectie waarom de kathedraaltoren onlosmakelijk verbonden is met het stadhuis en muziekmuseum Vleeshuis. Na een korte introductie over de toren en de bijaard gaat het te voet naar de kathedraal voor een steile maar fascinerende wandeling door eeuwen Antwerpse geschiedenis. Tijdens de beklimming ontdek je trede na trede het boeiende verhaal van de klokkentoren en zijn veelzijdige belfortfunctie. Na een inspannende tocht van 515 treden geniet je op de top van een schitterend uitzicht over onze stad. Het Poldermuseum in Lillo is weer open. Authentiek ingerichte woonkamers, winkeltjes en herbergen, volledig in de sfeer van vroeger en gevuld met voorwerpen uit de Antwerpse polder. Ze nemen je mee naar de goede oude tijd. Tussen 5 april en 1 november is het Poldermuseum elke zondag en op feestdagen geopend tussen 13 en 18 uur. Groepen kunnen het museum ook dagelijks bezoeken, maar enkel op afspraak.

0: Antwerpen heeft veel verhalen en Michel van der Aura gaat er ook vandaag weer naar op zoek.
1: Het EWT in Deurne sluit af met bruidsmeisjes. En ik zit bij een van die bruidsmeisjes, de gelauwerde Anne Lauwerijns. Het is een thuismatch voor jou, hè?
2: Het is eigenlijk letterlijk thuiskomen, want ik woon nu in Deurne. Dus voor mij is dit op 20 minuutjes wandelafstand, op 7 minuten fietsafstand. Dus voor mij is het echt een thuismatch.
1: En kijk je er naar uit?
2: Enorm. Enorm. We zijn nu toch al een paar weken aan het repeteren en het wordt plezanter en plezanter. Het is een heel warm stuk. Er komen humoristische momenten in natuurlijk, want het is de TWT. Maar het is vooral een feel-good stuk. Dus ik denk dat ik voor al mijn collega's spreek. Wij gaan echt met een goed gevoel naar huis. Het gaat ook over bruiloften. Dat is sowieso al een beetje emotioneel. Hè? Liefde. ook een beetje, hè? Een beetje wat problemen in het huwelijk natuurlijk. Maar het is... En er is ook muziek in. Dat geeft een extra dimensie.
1: De afsluiter van het EWT is altijd wel iets speciaals. In dit geval is dat dan met die muziek. Kan je daar iets over vertellen, van welke muziek?
2: Wel, ik kan u niet alles verklappen, hè. Maar in het eerste deel eindig ik zo een klein beetje, maar dat is niet zoveel. Dan zingen Liv van Aalst en Daisy Thijs zingen dan ook nog een stukje daarna. En daarna doen we met drie iets en daarna doen we met z'n allen iets. Dus het is elke keer op het einde van... Een scène, dat we dus een beetje muziek doen. Maar echt leuke muziek. Ik ga niet verklappen het welke, maar het zijn leuke, passende nummertjes.
1: Misschien ook iets vertellen over de inhoud van het stuk?
2: Wel, het gaat over vier vriendinnen die elkaar al sinds hun 7 jaar kennen, dus vanaf het tweede studiejaar. En toen hebben zij beloofd, wij zijn zo'n goede vriendinnen, dat wij bruidsmeisje gaan zijn op mekaars huwelijk. En het stuk speelt zich dan af over de loop van 7 jaar. En er zijn 4 huwelijken. En iedereen is dan aanwezig. En dat geeft leuke toestanden, wat hilarische toestanden, wat warme toestanden. Een beetje verwarring. Dat is het eigenlijk.
1: Ik hoor de bruidsklokken al luiden, maar zo meteen gaan we nog even voortpraten.

0: Ik zit nog steeds bij Anne Laurens, nu op het podium van het EWT in Deurne, Bruidsmeisjes. Het is 10 jaar geleden dat je hier stond, want je hebt eigenlijk een heel drukke carrière qua musical, ja. Opera, operette.
1: Gelukkig, ja. Gelukkig, ja.
0: Heb jij daar nog tijd voor?

0: Dat doet me eigenlijk ook een beetje denken aan mijn periode in Londen. Ik ben daar geweest en je gaat dat niet geloven hoe... Hier is het luxe tegenover de kleedkamers in Londen. Dat zijn heel kleine kleedkamertjes waar je soms ook met een paar mensen in zit. En dan moet je beseffen, de muizen lopen daar soms over de vloer, en dan moet je beseffen dat echte Hollywood-acteurs en bekende echte acteurs, dat die in diezelfde loges zitten. Dus dat is voor mij een beetje nostalgie. Dus sinds ik dat heb gedaan, heb ik altijd zoiets van, wij zijn hier enorm bedorven wat kleedkamers betreft en backstage. En daarmee vind ik zo'n kleine theaters heel leuk om te doen.
1: Heb jij het gevoel dat je in België, Vlaanderen, Antwerpen minder gewaardeerd wordt dan in het buitenland?
0: Nu, dat kan ik niet zeggen. Nee, ik ben
1: gekend
0: altijd wel...
1: Bent.
0: Goh, ik ben gekend binnen het musicalmilieu. Daar ben ik echt wel, echt wel gekend. Bij de collega's, bij de producenten en zo, regisseurs. En bij het echte vaste musicalpubliek. Maar ik ben nooit een BV geweest. Ik ben ook nooit op televisie geweest. En dat scheelt.
1: Je kan dus in Deurne gewoon over straat lopen en naar de supermarkt gaan.
0: Ja, ik kan naar de GB, ik kan naar de Kolderuit, ik kan overal naartoe. Zonder problemen. En dan kan ik mijn job doen. Want op het toneel staan is altijd mijn passie geweest. En ik kan het nog altijd doen. En dat vind ik zo leuk.
1: Wie Anne Laurens en het EWT, de bruidsmeisjes, wil zien, kan in Deurne terecht vanaf 15 mei.

komt vanavond meer regen het land binnen en ook vannacht zijn er buien. Minimum 8 graden dan. Morgen en donderdag krijgen we ook wisselvallig weer met felle buien en onweer. Morgen komt er ook nog een onaangename wind bij. Het is fris voor de tijd van het jaar. Vanaf het weekend zou het rustiger en zachter worden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Woonzorgcentrum De Veldekes in Berchem organiseert voor het eerst een week van de intimiteit. Daarmee wil het seksualiteit bespreekbaar maken bij bewoners, familie en personeel. Volgens het woonzorgcentrum groeit de nood aan nabijheid en relaties, zeker bij bewoners die hun partner verloren hebben. Tegelijk kunnen er ook, al dan niet bewust, grenzen worden overschreden. Met workshops en andere activiteiten wil De Veldekes het taboe rond seksualiteit bij ouderen doorbreken. Ook familieleden worden betrokken, omdat zij vaak vragen hebben over hoe ze met hun eigen gevoelens en die van hun ouders moeten omgaan. Daarnaast krijgt het personeel extra ondersteuning en opleidingen. Het initiatief past binnen het beleid van zorggroep Vulpia, dat inzet op relaties, intimiteit en seksualiteit als volwaardig onderdeel van het leven in een woonzorgcentrum. Het Antwerpse De Fietscourier fuseert met Cargo Velo. Samen vormen ze het grootste fietscourierbedrijf van België. De twee willen met die fusie sterker staan tegenover de grote pakjesdiensten en tegelijk inzetten op duurzame leveringen in de stad. De groei wordt vooral in Antwerpen verwacht, onder andere door de vele wegenwerken. Het nieuwe bedrijf telt 50 deeltijdse couriers, van wie een derde in Antwerpen actief is. Ze worden zowel voor bedrijven als particulieren ingezet. Volgens de sector is een fietscourier in de stad gemiddeld 30% sneller dan een bestelwagen. Het bedrijf verwacht een jaaromzet van ruim 1 miljoen euro en zoekt nog een gezamenlijke uitvalsbasis in Antwerpen. Van 4 tot 7 juni staat Antwerpen opnieuw in het teken van mode tijdens het Antwerp Fashion Festival. De organisatie heeft gisteren het volledige programma bekendgemaakt. 4 dagen lang zijn er modeshows, expos, installaties, lezingen en andere evenementen verspreid over de stad. Daarmee wil Antwerpen zijn internationale reputatie als modestad extra in de verf zetten. Op het programma staan onder meer shows van Essential Antwerp, Walter van Beirendonk en de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen. Expo's zijn onder meer te bezoeken in KMSKA en MOMU. Ook in het straatbeeld zullen op verschillende locaties modeinstallaties en etalages te zien zijn. Meer info vind je op antwerpfashionfestival.be.
2: Dit is Express!

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
3: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Woensdag 12 mei 2004. Shit, in Antwerpen trappen we daar niet in. Met die slagzin startte de stad een nieuwe campagne tegen hondenpoep op 12 mei 2004. De vorige campagnes hadden duidelijk hun vruchten afgeworpen, want minder en minder honden deden nog een kakje zonder zakje. Een folder die alle hondenbezitters toonde waar ze hun hond ongestoord konden uitlaten in de stad, hoorde bij de campagne. Want in 2004 waren er reeds 60 hondenloopzones in Antwerpen. Wie vandaag wil weten waar je met je hond voor de grote boodschap terecht kan, die moet even kijken op antwerpen.be. Je kan er een stadsplan vinden waarop je een laag met alle hondenloopzones kan selecteren. 12 mei 1863. Op 12 mei 1863 tekenden België en Nederland een verdrag waarbij de historische Scheldetol werd afgekocht. Nederland hief al sinds de middeleeuwen tol op schepen die via de Schelde naar Antwerpen kwamen en het scheidingsverdrag tussen België en Nederland van 19 april 1839 als gevolg van onze onafhankelijkheid had Nederland het recht gegeven om die tol te blijven heffen. Daar kwam dus op 12 mei 1863 een einde aan. Over de jaren werden er in Antwerpen verschillende Scheldevrijfeesten georganiseerd om die gebeurtenis te herdenken, onder andere in 1913, 1963 en de laatste keer in 2013.

0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
1: Radio Express, de radio van stad.
2: Radio Express.
3: Een hele goede avond. Het is 6:00 en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier!

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: Something's Gotten Hold of My Heart werd geschreven door Roger Greenaway en Roger Cook en voor het eerst op single gezet door David en Jonathan. Achter dit duo gingen de twee songwriters schuil. Later werd het gecoverd door de Amerikaanse zanger Gene Pitney, die er een grote hit mee scoorde. Maar Something's Gotten Hold of My Heart kende vooral succes in een versie die werd opgenomen door Mark Almond voor zijn album The Stars We Are uit 1988. Almond, ook bekend van het duo Softcell, wilde het uitbrengen als de derde single van het album, maar tegen die tijd had Gene Pitney deze versie al gehoord en bood hij spontaan aan om het nummer opnieuw met hem op te nemen als duet. Deze versie belandde in verschillende landen op de andere kant van de single. De cover werd uiteindelijk een nummer 1 hit in Groot-Brittannië en kwam ook in Duitsland, Finland en Ierland op de eerste plaats terecht. De hit werd ook vaak door andere artiesten opgenomen, zoals door Cilla Black, Nick Cave and the Bad Seeds, Vicky Leandros, Shadows en Guys and Dolls.

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. Grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit

Een hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag van maandag tot zondag hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80 te bieden hebben.

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. Naast de Vlaamse klassieker, de Franse hit van toen, de Hit Story en de Golden 60s, hoor je iedere weekdag in de Express Jukebox tussen 10 en 12 ook een Songfestival klassieker. Op Express natuurlijk.

Cause if there's one thing she don't need is another hungry.

laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur van zondag

eerste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur van zondag

0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
1: Radio Express, de radio van stad.
2: Radio Express.
3: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur, van zondag tot donderdag, tussen 11 en 12.

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. Naast de Vlaamse klassieker, de Franse hit van toen, de Hit Story en de Golden 60s, hoor je iedere weekdag in de Express Jukebox tussen 10 en 12 ook een Songfestival klassieker. Op Express natuurlijk.

laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur van zondag.

nooit verwacht dat je bij me weg zou gaan. In het oog van de storm konden wij toch alles aan. Twee handen op een buik, zo leek het toch althans. Maar zelfs het kleinste kind doorprikte onze glans.

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier.